di onyankopon ya ma onyina frijima de shaase ye mempentem nko de di kan bedru enna dai bra nebedi wadanse no bra nebedi wadanse no erade ayama hwe oni paduam se waya wie hwe wani se aya saba hwe waso no se waya amawo de erade ya no enu ano ene de dɔso pa ba bibia ebinum e bakura dada ebinum badada bra bedi wadanse